hut, zie me weer te vrij. We zo in met de zeis, we zo in met Simeen en de meer, missie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn we zo beetje zo blij. Op hut, zie me weer te vrij.